elkaar mag. Niet omhelzende tijd. Gezondheid, bellen, eten, groenten eten, vis eten. Tanden poetsen, geen gerechtje, is eten. Thee en koffie niet betrappen. Ziekte hebben, gewoon thuis.